0: vă-ste vertep. Dar vă uita de cuctă să satană locă slep.
1: E cat greft me cat liar, and am e silver în bestec.
0: En ze hingen elke avond een serviet rond mijn nek.
1: En dan koffer met cognac en een sigaar in mijn mond. Schilderijen om de muren en tapaten op de grond. Op mijn troon van rode plush was ik vernam